moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Moeder aarde waar wij allen tezamen zijn. Mother Earth where we are all together. Mother Earth where we are all together. Onze zintuigen zingend van genot. Onze zintuigen zingend van genot. Onze zinnen zingend van genoes. Onze zinnen zingend van genoes. Each of our senses singing with delight. Each of our senses singing with delight. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol gezapigheid. Een gezicht vol zelfgenoegzaamheid. Een gezicht vol zelfgenoegzaamheid. Sides and faces filled up with steadiness and mustiness.

full of secrets and taboos. Earrings full of secrets and taboos. De reuk van een razend geworden wereld. De reuk van een razend geworden wereld. De kroeg en een razend.

0: aan de wanden van zijn cel. De tastzien van een ter dood veroordeelde krabbelt aan de wanden van zijn cel. De tastzien aan het zo'n dode veroordeeld en kratzend aan de wanden zijn cellen. The tactile sense of a person sentenced to death put scratching the walls of his cell. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer. De smaak van een smartelijk verlangen naar meer, naar meer, naar meer. De geschmack eines schmerzlichen verlangens naar meer, naar meer, naar meer. The taste of a painful longing for more, for more, for more.
1: Naar meer menselijkheid, naar meer meegevoel. Naar meer vrede en verdraagzaamheid. Naar meer leven en geluk. Naar meer overgave en begrip.
2: Naar meer menselijkheid. Naar meer mitgevoel. Naar meer vrede en verdraagzaamheid. Naar meer leven en geluk. Naar meer begrip en overgave. Naar meer mens zu werden. For more, for more, for more humanity. For more fellow feeling. For more tolerance and peace. For more brand of life. For our aim in life, for our life and happiness.
1: Moeder aarde waar wij alle tezamen zouden moeten zijn. Moeder aarde waar wij alle tezamen zouden moeten zijn. Moeder aarde.